just we two. Adds up to I love you and you love me.

just we two. Heads up to, I love you, and you love me.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
1: We got it together, didn't we?

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
6: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt het dark web. Dat staat vol met duistere diensten.
5: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
7: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
5: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12 op 12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
8: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
5: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wie beleefd is, schenkt anderen het gevoel dat zij bloemen dragen. Goedemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij deen die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze Dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dan mag u vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze Dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
6: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze nu ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
5: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Golf Topbasket. En kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende. In de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Welkom bij Noordzee Golf.

Classical Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Rode Kruis Oostende organiseert op maandag 19 oktober een nieuwe bloedinzameling in OC Schaperijen. Vanaf 6 uur kunnen inwoners terecht om bloed te doneren. Wie bloed wil geven, kan een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Wat doen die mensen anders? Een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee nieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
6: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
5: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer 1 miljoen euro. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
7: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
5: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Baal in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Want Geertje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst

en zou haar eens duidelijk bevelen dat hooien, nog trooien, nog lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wel is de stand van zaken, het is daar rustiger geworden, de politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold. Noordzee.

0: Golf Topbasket. En kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende. In de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

0: when.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Noordzee Nieuws.
5: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocate Emmeline van Oren.
7: Het is heel moeilijk voor ons kind. Het zijn moeilijke dagen. Ze weten dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter donderdag te kunnen aanhoren wat zij te zeggen hebben.
6: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wel is de stand van zaken, het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
6: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
7: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. 1 van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
6: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burger gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
5: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 500 euro. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest, nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.

Amérique, je t'aimais tant. Entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps. Entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marique, Marique.

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goeienacht.